0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
6: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
5: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakhoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Janla Njib Niemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter hoorde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Turn up the volume. Right now. RGR. Over. The Night Train.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. De

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
2: RGR.
3: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
6: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstellend.
5: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Jana Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Nieuwe remix van een zekere Rizzardo van Grooveyard. Merry Go Wild, ding dong. 8 minuten over 6 op een woensdag waar het alweer warmer zal worden. En wij er weer invliegen tussen nu en 10 uur. Hier is Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuwe single.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: woensdag, midden van de week, betekent de RGR Nieuwsflash.
1: Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Janla Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

Nieuwe muziek, Dan Tominski. Wie? Samen met Kygo. Die ken je wel, hè? Heaven on your mind. Zometeen Taylor Swift, Dance Mix van I Knew It, I Knew You.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: de pakjestax heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
6: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
5: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Komt door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
7: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we heel veel goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
5: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
8: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
5: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Rangers 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach. August 22nd. Tickets en info. Illusion.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: It's summertime. Summertime. Let's party. Yeah. It's hot as hell out here.
4: The summer is magic.

0: Pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaert.
1: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart op stuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
0: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals spelen. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
0: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
3: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
0: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Segers zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

0: Wel graag in de maat van de muziek als het eventueel kan.
1: Dr. Me.
0: Ja, Crackonelli. Lamaya, Bergjaar Dance. Zometeen. Eve, dat is nieuwe muziek. Eve, ik weet niet hoe ik het uitspreek, want ik heb die vrouw nog nooit ontmoet. Het zal ook niet gebeuren, denk ik. Je hoort straks Meet Me in the Dark. Ik heb een oude van Kygo. En deze.

0: Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philip, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Free, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
2: The Scarlet makes you feel good.
3: Welcome to the

0: home to.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De pakjestax heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
7: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
6: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
8: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
6: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
9: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
6: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
10: Here we go.
11: Right now.
10: Ready?
11: Turn it up.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Das.

0: Rangers 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach. August 22nd. Tickets and info. Illusion.be. Brasserie Viertap de Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 0628 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: The summer. RGR is magic.

0: 1, 2, 3, 4, rondje van papier. Het is 8:30.
1: Ja, oké, stop maar. Het is genoeg voor vandaag.
0: Denk het niet, er is de RGR Nieuwsflash.
2: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
3: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
2: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
4: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
2: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

Het leven day by day. Officiële vakantie voor de meeste. Als je vakantie al gehad hebt, ja, kan er ook niks aan doen natuurlijk. Maar the music makes you feel good. In dit geval Summer makes you feel good. Het is RGR Dance en Katy Perry. You can hear me roar.

20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philippe, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Free, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.peati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de muggen en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
6: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij 2 maal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
5: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quentin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan, krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake van. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie, Ilse Robijn.
7: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
5: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
8: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. De

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philippe, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Free, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
2: Samen thuis.

0: Hij is daar. De brother. Na 10 uur. Ai, ai. Allee. Wat is de vraag?
1: We gaan nog een beetje werken. Hoe zit dat?

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waarop dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

zeg. Tenminste toch als je vakantie hebt. Hier wordt gewerkt op de komende 4 uur. Beste Willem en Dazzy Radio, daar ga ik voor zorgen. Nu met de CNC Music Factory, gonna make you sweat.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Brabant, in Brussel, in Mechelen, in Limburg en ook in de Zuiderkempen. De meeste nieuwe wagens die zijn uitgerust met een DAB Plus radio. Staan we niet tussen de lijst? Wel, laat je radio even scannen en je komt ons wel ergens tegen.

Alors on danse. Allee, vooruit. Omdat het moet dan, we gaan nog een beetje verder dansen. Onder de middel de beats van Kygo en Dan Minsky, Heaven on Your Mind. Dat is nieuw. Ook Katy Perry, Tori en Lisa.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philip, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Frey, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen, zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
6: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
5: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
7: Karima, every day with cocktails, tapas en more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be. Rivier-tap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Oplinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Dance, R&B, de beste dance music. Je hoort hem hier 24 op 7. Het meest eigenzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. Wij zijn RGR Dance. Gordo en Renier Zonneveld, Avicii met Street Dancer. En nu deze hier van Stonebridge, Put 'em High.

Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philippe Seelen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Free, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

Original is back. En je hebt hem aanstaan. Dank je wel daarvoor. Die liet die andere. Hij zit een klem hier op het originele. Namelijk... Inderdaad. Nu met Calvin Harris en Jazzy.

one day.

0: love you, baby. 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
5: We hebben 3 jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ze op besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
6: Ik kan dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Hoewel ik gelezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
4: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
7: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
4: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
8: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
4: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als 8ste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is

0: Rangers 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach. August 22nd. Tickets and info. Illusion.be. Brasserie Viertap de Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit. Van prima kwaliteit. Tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter. Olly's Kookpot in Kachevinne. En Olly's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar. Met de enige echte Olly. Brasserie Viertap. Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28. Of surf naar brasserieviertap.be. Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. The summer makes you feel good. Welcome to the summer.

voor Rhythm and Dance. Wij zijn RGR, die kan ons volgen op Facebook en Instagram. Contacteren via de e-mail rgr@telenet.be of via het WhatsApp-icoontje vind je terug op onze website rgrfm.be. The summer makes you feel...

bijna 20 voor 1 geworden. De beat goes on hier bij RVR. Wat dacht je van Afrojack en LO Black? Ook Alex Warren met Fever Dream. En nu deze juffrouw, dit is Taylor Swift.

FM 3 Delirium Illusion at the Beach August 22nd. Tickets en info illusion.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.

Weer Muzika, het meest eigenzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. Die hebt ons gevonden, of misschien wel wedergevonden. Dit is hem. Inderdaad. Zometeen een bangelijke Retro Classic op je radio. En ook die van

0: kapal garam.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
0: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
6: We hebben drie jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ze op besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
7: Ik kan dat niet meer meemaken de volgende. Hè. In de, wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
0: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. België kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. België laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
8: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
0: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
9: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doorzakken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
0: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
9: Het was gewoon een goede race. Goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen. Een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
0: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
10: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: Here we go.
12: Right now.
11: Ready?
12: Turn it up.

echt niet omheen. David Guetta samen met Bebe Rexha en Sad Girls. Het is bijna 9 over 1 geworden. The party goes on, my friends. Nu met deze hier van Future Breeze.

0: just 20 seconds. Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Een van de bekendste nummers van Madonna, dat is ongetwijfeld Like a Prayer. Ergens eind jaren 90, begin jaren 2000 kwam er een bangelijke bootleg version uit van het nummer. En ik denk dat wij de enige zijn die hem nog draaien. Dit is Like a Prayer.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philippe, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Free, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest. The summer makes you feel good.
2: Welcome to the summer.

0: right, listen up.
1: Hey, listen up.
2: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
3: Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meters. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
4: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
3: De halve finale is voor morgen. Op de 200 meter is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen- of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
5: Here we go. Right now.
6: Ready?

Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Das.

0: Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be. Rivier-tap Terillaar, onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 016 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philip, Salem, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Frey, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen, zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Top aangevend.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
5: Geent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
4: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De kreek sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Hij overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als vijfde in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. Maar dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines. De 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
7: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
6: Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. DJ Jan, Wout, Philippe, Salen, Frankie Kloek, Greg S, David DM, Atomics, DJ G, Verstrepen, Kurt, Stijn VM, Frey, Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij hoe als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist of het dat feest hier stopt of niet.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
6: Geen betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
5: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubbeke in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

natuurlijk, dames en heren, dat wij helemaal in harmonie zijn op RGR Dance. Het is woensdag, we knippen alweer de werkweek doormidden. Straks LSDJ Bauza met Magnetic at the Eurotrot.

0: Er wordt al ook maanden over gesproken, over gepalaberd. En ondertussen zijn de cijfers bekend. 3,6 miljoen pakjes kwamen vorig jaar elke dag ons land binnen. In juli daalde het aantal met een derde. Trouwens, 43% meer Chinese invoer in juni. En dat gebeurde net voor de invoer van die pakjestax. En wat nooit de tax en de pakjes zal kunnen tegenhouden, is AI. AI gaat dat ook nooit vervangen, hè?
1: AI gaat juist niks vervangen. Wat er gaat vervangen worden, en mensen die van AI toeten op blazen kennen, die gaan vervangen worden door mensen die wel met AI kunnen werken. En daar gaan we toch zo wat ophouden.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is

0: Saturday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Divan Another en 54 Ultra met Talk To You, RGR Dance. Het komende uur, de 4 van de top 40, The Summer Makes You Feel Good. Als je dat maar weet. En op DAB Plus in Vlaams-Brabant en verder daarbuiten. Ja, die klote zomer, het is nog niet gedaan, hè.
1: Dit is toch niet te doen, ik smelt haast weg.
0: Temperatuur gaat nog stijgen.

28 graden vandaag aan de kust, 31 graden in het centrum. Vannacht is het helder, temperaturen tussen 14 en 19 graden. En dan morgen en overmorgen, ja, het kwik gaat richting 35 graden. Dat wordt serieus weten.

0: Gisteren stonden er rijen van 1,5 uur tot 2 uur. De mensen die nog een eclipsebril wilden bemachtigen. En vanavond straks om 19:18 begint de grootste zonsverduistering in ons land. Sinds 1999, trouwens op het hoogste punt, rond 20:13, verdwijnt zo'n 90% van de zon achter de maan. Natuurlijk, de ideale plaatsen zijn Spanje en Portugal om het helemaal te volgen. Want hier gaat er toch nog een stukje zichtbaar zijn. Maar goed, allemaal geen probleem. Met een bril of zonder een bril, het maakt mij allemaal niet uit. Ik ga er toch geen tijd in steken.
1: Er is geen enkel stukje in deze wereld dat oneerlijk is of unfair. En na de fixatie komt er een soort ruimte dat je de dingen anders gaat bekijken en dat er een integratie is van alles wat er gebeurd is in jouw leven.
0: Voilà, je gaat de dingen anders bekijken. Ook met een zonnebril, hè.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
6: Het is een eclips van 90%. Die tweede van 1999, als we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
5: Je gaat best hoog genoeg staan, maar de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
7: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
5: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
8: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groenten of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
5: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
10: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
9: Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

BB, Rexha en David Guetta. En ik zou zeggen, spring maar een beetje rond. Dat is zeker dat de vloer is lava. House of Pain en Jump Around. Straks Daniel Benningfield, Jonas Blue en Retro van Snap.

0: De Golden Flashback, de Golden Years of the 90s. En je hoort ze, de jaren 90, 4 uur na elkaar op vrijdag en zaterdag op RGR. Op deze dance tussen 10 en 2. Snap, het was 1993. Tropische temperaturen, overvolle stranden en zieke wagens die op en af rijden. Je had dus zo'n beetje het beeld van de zomer van 2026. De spoeddiensten aan onze kust beleven van hun een van hun drukste zomers ooit. Trouwens, van de pannen tot klokken, het aantal patiënten op spoed ligt overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En in Oostende braken ze in juli zelfs 4 keer een dagrecord met uitschieters tot maar liefst 200 spoedpatiënten op één dag.
1: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
2: Ja, ik moest kloppen van de bel, doet het niet.

0: Friday, August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Als riviertop thriller, onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Olly's Kookpot in Kachevinnen en Olly's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Olly. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 016 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
4: RGR.
5: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: op de airwaves van RGR Dance, deze Teddy Swims. De tweede zaalshow van Bart de Pauw, de stoute Bart de Pauw show, is een feit. En er doen ook twee van die trutten mee van de Real Housewives of Antwerp. Onder andere een van die twee is de 52-jarige Annelies Schetters. Ja, die denkt natuurlijk nog altijd dat ze de eeuwige jeugd vertegenwoordigt met haar plastieke opgeblazen gezicht. Ik zeg het zoals het is, hè. En ook Karen Damen zou een sketch krijgen in de show van Bart de Pauw. Iets over de woke-politie en Ruben van Gucht. Ja, natuurlijk de populairste boy van Vlaanderen. Die gaat ook meedoen als sexy boer. Dus de stoute Bart de Pauw show komt eraan. En de Beire is natuurlijk bekend van onder andere in de jaren 90. Manneke van Mellen op televisie. Toch legendarisch, hè.
1: Ik ben dus werkelijk met de trein naar hier gekomen. Dus speciaal vanuit Mellen, dus de Koekoekstraat nummer 70. En ik ben hier niet alleen voor Hanne, maar ook voor mijn tegenstandpijtjes werk. En speciaal voor de gelegenheid ben ik dus ook exhibitionist geworden.
2: Exhibitionist?
1: Ja, ik ben dus volledig exhibitionist geworden, hè. Dus ik eet geen vlees meer, hè. Dus alleen dus vis en groenten, dus volledige exhibitionistische neigingen eigenlijk.
2: Ah ja, dus eigenlijk bent u vegetariër, bedoelt u?
1: Hé, Lambert, ik zei dat ik geen vlees eet.

Vanavond en vannacht is het helder weer. Temperaturen tussen 14 en 19 graden. Donderdag en vrijdag maximaal tussen 30 en 35. En zaterdag tot maandag wordt het wisselend bewolkt. En stijgt de kans wel op lokale onweersbuien. Hou daar wel rekening mee.

Frankie Rizzardo. De 4 van de top 40. 14 augustus 1999 op 4 in de lijst Britney Spears met Sometimes. En 3 Two Times van Anne Lee. In de aftelling op 2 in die week Eiffel 65 met I'm Blue. En de zomerhit van 99, 14-8 nummer 1. Natuurlijk heb ik het over

0: Stijn VM, Free Delirium, Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: De sound van Shakira, gemaakt speciaal voor de Wereldbeker.
1: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: Het is nu officieel, er komt een nieuwe zaalshow van Bart de Pauw met de Housewives en Ruben van Gucht.
1: Punt 2.
0: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop.
1: Punt 3.
0: En het aftellen naar de eclipse is een feit. Het is nu echt begonnen. Vanavond iets over 7 gaat het gebeuren. Waar de mensen naar uitkijken. Ik kijk er naar uit dat het gedaan is. Nee. Dat is maar 7. Maar straks de dance hits on repeat na de nieuwsflash van 6 uur. Manneke, tot morgen, hè.
2: Ja, zo, als die ook maar één verkeerd woord durft te zeggen, dan zullen ze direct eens kennis maken met een extreemrechtse kant van de snelheid.
3: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Bye bye en tot volgende keer.

0: home to.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: In Plopsa, Ardennes, in de buurt van de watervallen van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volksterrenwacht Urania.
7: Het is een eclips van 90%. Die tweede van 1999, als we zo'n eclips gezien hebben. Maar de volgende, dezelfde soort eclips van dezelfde percentage, is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
6: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
8: De ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
6: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond de 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
10: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
9: Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: Here we go. Right now.
12: Ready?
11: Turn it up.

0: Rangers 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets and info, illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: The summer is magic.
5: It's summertime.
6: Let's party.

Nieuwe muziek, Dan Tominski. Wie? Samen met Kygo. Die ken je wel, hè? Have it on your mind. Zometeen Taylor Swift, dance mix van I Knew It, I Knew You.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Plopsa, Ardennen, aan de watervallen van Caux zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een autobus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de autobus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
6: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
5: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
7: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
5: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor 1 seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Fenerbahçe is zijn 5e club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

0: 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach. August 22nd. Tickets en info. Illusion.be.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: It's summertime.
5: Summertime.
4: Let's party. Yeah. It's hot as hell out here.
6: The summer is magic.

0: maar wel graag in de maat van de muziek als het eventueel kan.
1: Dr. Me.
0: Ja, Crackonelli. Lamaya, Bergjaar Dansen, zometeen. Eve, dat is nieuwe muziek. Eve, ik weet niet hoe ik het uitspreek, want ik heb die vrouw nog nooit ontmoet. Het zal ook niet gebeuren, denk ik. Je hoort straks Meet Me in the Dark. Ik

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
6: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
7: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
5: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd 2e in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En nog goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze won de 5e tijd van alle halve finalisten. Ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
8: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
5: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Rangers 20 seconds. Boho Village, Blankenberge. With a massive lineup. Illusion at the Beach. August 22nd. Tickets and info. Illusion.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: The summer. RGR is magic.

Vakantie voor de meeste, als je vakantie al gehad hebt, ja, kan er ook niks aan doen natuurlijk. Maar the music makes you feel good, in dit geval summer makes you feel good. Het is erg jaar Dance en Katy Perry, You Can Hear Me Roar. Dance.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 8:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
6: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
7: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
5: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
8: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
5: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be. Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Olly's Kookpot in Kachevinnen en Olly's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Olly. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 0628 of surf naar brasserieviertap.be. Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

We could all be friends. Yeah, right. It's 9:30. Southside Spears, Love Struck, Huntrix en Golden. Hugo Moving to the Sun. Kortom, je zit weer goed. Niet te veel blabla, maar wel heel veel dance hits.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: de grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:45, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
5: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
6: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
4: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
7: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
8: Geweldig, hè.
7: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
4: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In het teamkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgde hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minimaal rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. En zondag zo'n 25 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

zeg. Tenminste toch als je vakantie hebt. Hier wordt gewerkt op de komende 4 uur. Beste Willem en Dezzy Radio, daar ga ik voor zorgen. Nu met de CNC Music Factory, gonna make you

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be. Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Alors on danse. Allee, vooruit. Omdat het moet dan, we gaan nog een beetje verder dansen. Onder middel de beats van Kygo en Dan Timinski. Heaven on Your Mind, dat is nieuw. Ook Katy Perry, Tori en Lisa met People Hold On. En nog veel meer, so stay tuned.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begint vorig jaar woordvoerder van Trump, met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
6: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 van de sterren per uur. Maar de komende nacht ligt daar rond de 60 per uur. En je moet dan kijken na middernacht aan de ochtend, want dus zo'n 3, 4 uur in de ochtend is eigenlijk het hoogtepunt.
5: De meteorenregen is nog zichtbaar tot ongeveer 25 augustus. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde. Kokkuit evenaarde wel haar persoonlijk record. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkap staat Dai Keita Halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
7: Everyday with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Lekker dansen in het midden van de week alweer. In het midden van de werkweek dan toch. Het is woensdag vandaag, 12 augustus. Dit is onder meer de muziek van Avicii. We hebben Dioro, Inner City met Big Fun, Criss Cross met Jump en nog veel meer.

0: August 22nd, Boho Village, Blankenberge, with a massive lineup. Illusion at the Beach, August 22nd. Tickets en info, illusion.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Dance, R&B, de beste dance music. Je hoort hem hier 24/7. Het meest eigenzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. Wij zijn RGR Dance. Gordo en Renier Zonneveld. Avicii met Street Dancer. En nu deze hier van Stonebridge. Put 'em high.

Natural is back. En je hebt hem aanstaan. Dank je wel daarvoor. Delete die andere. Hij zit een klem hier op het originele, namelijk... Inderdaad. Nu met Calvin Harris en Jazzy.

one day.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
5: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is dezelfde tijd nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
4: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minimaal rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Bijna 20 voor 1 geworden. De beat goes on hier bij RGR. Wat dacht je van Afrojack en LO Black? Ook Alex Warren met Fever Dream. En nu deze juffrouw, dit is Taylor Swift.

0: kapal garam.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
6: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus, ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen.

0: van gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
1: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter hoorde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Een van de bekendste nummers van Madonna, dat is ongetwijfeld Like a Prayer. Ergens eind jaren 90, begin jaren 2000 kwam er een bangelijke bootleg version uit van het nummer. En ik denk dat wij de enige zijn die hem nog draaien. Dit is Like a Prayer.

in Brussel, in Limburg, in de Zuiderkempen, maar ook in Mechelen kan je ons laten knallen via DAB+. Dit is RGR, de number one for Rhythm and Dance met Bahombi zometeen, Bumpy White. En nu

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
6: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is dezelfde tijd nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
5: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon.